Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe

0: seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is

0: bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze het daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
2: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
1: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Kwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Kwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een fijne morgen, dit is Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het is beter te onthouden wat je moet vergeten dan te vergeten wat je moet onthouden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
3: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat

0: met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende.

0: in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

gaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

je erg tegen? Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Er is een akkoord in de maak bij Volvo-toeleverancier Plasman en dat is een eerste goed teken. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. De Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
3: En dat heeft gevolgen voor de zeedieren en de koralen, want die kunnen bijvoorbeeld verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Dieren- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dieren- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

Welkom to de AA Live, de Parking Tour 2026. Komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
3: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Oostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
4: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen en dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
3: Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
5: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
3: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Ah, oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: de moi. Et l'âme dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht

0: geïnspireerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
0: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Noordzee Gold. Vintage Hits.

Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminee, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee.

0: one there would have moved here.
1: Es verdad.

zondag 21 juni kan je naar een rommelmarkt in Bredene in de wijk Groenendijk, doorlopend van 7 tot 5 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich

0: elders?
1: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
0: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het hier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. In Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
3: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.
4: How many different ways are there to say

0: baby, just we two. Heads up to
1: I love you
0: and you love
1: me.

vent med en cent, med en cent, med en cent. Hey Jan, wil jij van mijn zoet hout proeven? Ja, maar dan moet ik jouw toverbal gelijk oversteken. Daar gaat hij. Hap, zei hij. Lekker joh. Hij is nog niet groen. Even wachten. Ja, hij is groen. Gelijk oversteken. Hap. Meneer, geef mij dat spekje van een half uur daar. Nee, meneer, die dikke. En daarachter weer, meneer, die dikke. Ja, en daaronder, die hele dikke.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
3: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.

0: Odyssey Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.

déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je meer informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationale ruimtestation moesten even schuilen. Het kwam door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
4: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
3: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Hoboken. Dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat om een Roemeense man van 36. Eerder werd ook al een Roemeen van 25 aangehouden. Het incident gebeurde zo'n maand geleden. Het slachtoffer werd toen met een steekwonde

0: Hij verloor vorig weekend nog de Champions League finale met zijn club Arsenal, maar kon wel de titel in de Engelse competitie winnen. Trossard hoopt met zijn ervaring de Rode Duivels naar succes te helpen.
1: Ik denk dat iedereen gewoon klaar is. Ook op training, je ziet gewoon dat jongens klaar zijn om 2K aan te vatten. Ik ben ook al wat ouder, dus ik heb ook al wat meer ervaring dan veel jonge spelers. Dus ik probeer dat ook mee te brengen naar de nationale ploeg natuurlijk.
0: Morgen oefenen de Duivels nog tegen Tunesië. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pegolo werd 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

meisje naar mijn deur voorbij. A1, A2, A3. Dan trilt mijn stem en bonst mijn hart in mij. A1, A2, A3. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n harte dief is. Daarom vraag ik je meisje lief, kom gauw bij mij. A1, A2, A3. Ik zou zo graag ook eens een liefdeliedje zingen. Van maan en rozen en andere zoete dingen. Met lieveling en aangebeden vrouw. Om achteraf te rijmen met het woordje trouw. Ik kan al heel verliefde schelvisogen zetten.

een deur voorbij. A 1, A 2, A 3. Dan trilt mijn stem en bonst mijn hart in mij. A 1, A 2, A 3. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n harte dief is. Daarom vraag ik je meisje lief, kom gauw bij mij. Van A 1, A 2.

zijn kousen zelf moet stoppen en zijn boontjes en nerfjes zelf moet doppen. Maar zie ik een juffrouw met een vriendelijke snoet, voel ik een kriebel als de lente in het

een hart in mij. Ah, 1, A2, A3. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n harte dief is. Daarom vraag ik je meisje lief, kom gauw bij mij. Van A1 naar 2.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
3: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achterin het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.